0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
9: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
8: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar... Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
10: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze zwaar. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam me gewoon even los.
8: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
3: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
2: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
4: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
2: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht bij Zoeterwoudendorp na een ongeluk. Daar staat file vanaf knooppunt Prins Klausplein, 8 kilometer met meer dan een uur extra reistijd. Omrijden kan via Wassenaar over de N44 en de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
3: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
2: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
4: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
2: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoude-Dorp is de extra reistijd een uur. De politie doet daar nu onderzoek. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan vanaf Den Haag via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet. 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. N44 van Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar Noord 4 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Bij Zoeterwoude-dorp is de parallelrijbaan dicht. Daar staat file vanaf knooppunt Ypenburg 11 kilometer met een uur extra reistijd. Er is nu een spoedreparatie aan de gang. Voorlopig kan het verkeer beter omrijden via Den Haag en Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Op de N44 is inmiddels wel file ontstaan vanuit Den Haag tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord. Die went daar zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. A20 van Gouda naar Rotterdam, die weg is helemaal dicht bij knooppunt Terbrechtseplein door een ongeluk. De vertraging loopt flink op. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag en Delft over de A12, A4 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag over de A12 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal.

0: Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 6 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hannover. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht, felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertragingen in het westen van het land op de N207 Bergambacht-Alphen. In beide richtingen heb je daar 5 minuten vertraging tussen de of bij de aansluiting met de N457. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode.

0: Periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in onze regio en die staat op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg in onze regio. De meeste vertragingen nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Zoetewoude en Rijndijk is zojuist een ongeluk gebeurd. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. Er staat alweer 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda, voor afrit Dordrecht Centrum gebeurde een ongeluk. De weg is vrij met een vertraging om een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in onze regio wordt het langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files van zo'n 5 minuten of met zo'n 5 minuten oponthoud. En 2 uitzonderingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoetebouwde Rijndijk, waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. En de A16 Rotterdam-Breda moet ik zeggen. Bij Zwijndrecht staat een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Cover my tracks, I can't.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in onze regio is de avondspits begonnen. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar staat het file tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk Plasboek-Polder en dan kost je bijna een kwartier. A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht Centrum 20 minuten oponthoud. De A20 van Hoefnolland naar Gouda voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, ondanks de vakantieperiode toch alweer bijna 110 kilometer file in onze regio. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam een kwartier extra reistijd. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en het Ketelplein 6 kilometer met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte valt ook nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een drukke avondspits verder in het westen van het land, ondanks dat het nog vakantieperiode is. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet een kwartier extra reistijd. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk een kwartier vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm.

0: warm. En later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, drukke avondspits in onze regio. Veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A16 dan weer daar richting Rotterdam. Voor Rotterdam Prins Alexander bijna een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden korter, maar het is nog altijd behoorlijk druk in het westen van het land. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet 8 kilometer file met een kwartier vertraging. A16 Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht 9 kilometer met een kwartier op onthoud. En tenslotte valt op de A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen. Voor Moordrecht 5 minuten en richting Nieuwekerk aan de IJssel ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
9: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
8: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu,
7: natafelen.
10: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Die twee zijn hier niet toevallig. Dat verzeker ik je.
1: Hele fijne hallo, motherfuckers.
2: Hey, boefjes.
3: Dit zijn de Qua Jongens van de Alfse Radio. Dit is Natafelen.

0: Rod Stewart en Baby Jane. Goedenavond, het is iets over zeven na tafelen waar je naar luistert voor donderdag 28 augustus. En
1: tijd vliegt, hè, ongekend.
0: Ongekend, het is de laatste voor deze maand alweer.
2: Jeetje.
0: Nou. En ik heb er maar twee meegemaakt. Maar gelukkig weer, hè, still going strong, ja, helemaal precies. Terug.
1: We zijn weer bij elkaar. En wie zijn wij? Nou, ik ben Joris en ik ben hier met
0: Kevin. En we varen ook vanavond gewoon weer mee op het ritme van je avond.
1: Ja, tot 9 uur zijn we gewoon hier live op Studio Alphen. En we schuiven ongevraagd bij je aan.
0: Ja, precies. Ja, precies.
1: Zometeen
0: gaan we gewoon lekker bewegen met Adam Poort. Daar vraagt hij ook heel erg expliciet om. Je hoort straks nieuwe muziek van een IJslandse zangeres die groter is dan jij denkt. Ja, zeker. Ja, dat allemaal. Nou,
3: ik
0: zit al. Rockset.

0: Studio Alfa, goedenavond. Het is natafelen en ja, dat is toch echt wel een beetje dansen. Wel relaxed hoor, niet al te druk. Maar goed, alsnog wel even relaxed. Een beetje met de heupjes heen en weer.
1: Ja, zegt dat wel inderdaad. Een beetje de nadagen van de zomer. Nu mag het nog eigenlijk. Maar ja. Over een tijdje dan wordt het bar en boos en dan mag het echt niet meer.
0: Nou, inderdaad, het valt wel een beetje tegen. Hè. Het is wel bar, maar echt de hele tijd tropisch, daar kun je niet van spreken.
1: Nee, het is niet dat je denkt van ik pak lekker mijn parasolletje en mijn koelboxje mee en dan ga lekker op het strand zitten. Nee, dat zit er niet in hoor.
0: Nee, precies. Nou, als je nu bent ingeschakeld bij natafelen vandaag, is misschien een klein beetje anders. We draaien iets meer muziek, omdat we gewoon denken, hey, het is zomer, dus we mogen nog best wel even een beetje relaxed doen. We hoeven nog niet helemaal in de actualiteit te schieten, die krampen op te vragen, zeg maar.
1: Nou ja, eerlijk is eerlijk, Kevin, we hebben ook gewoon een drukke week gehad. Want wij als onwijs voorbeeldstudenten zijn gewoon heel de week in Bunnik geweest bij de intro van journalistiek.
0: Ja,
1: onwijs leuk, onwijs gezellig. En daarna
0: allemaal nieuwe studenten die dan binnenkomen lopen. Ja. Super bleu, maar altijd leuk om allerlei lessen en wijze ervaringen mee te geven.
1: Precies, en dan gaan wij als oude rotten in het vak gaan we toch eventjes ontzettend de les lopen lezen.
0: Ja.
1: En voordat je het weet zitten ze bij ons in de klas, omdat wij een beetje langzaam gaan met de studie. En zij super snel gaan.
0: Ja, juist. Nee,
1: ja,
0: dat risico heb je altijd.
1: Dat risico heb je altijd.
0: Moet je niet te veel over nadenken. Nee, het is altijd leuk om ze wat mee te geven. Daar zijn we inderdaad erg druk mee geweest, maar wel leuk. Ik vind het altijd grappig dat iemand dan op dag 1 binnenkomt en echt een soort van herten in komplampen, weet je wel?
1: Ja, precies.
0: Hertenogen in komplampen.
1: Dat gebeurt hier allemaal.
0: Rugpieperniveau, grote rugzak, weet je wel. En dat dan dag 3.
1: Als een soort Gandalf of Pergamentus vertrekt, zeg maar.
0: Ik heb geen idee wie dat zijn.
1: Nou ja, de luisteraar vast wel. Maar in elk geval, het zijn... Ja, goed, laat maar. Daar gaan we niet over hebben. Als een soort... noemen ze mevrouw Bulstronk vertrekken ze, snap je?
0: Wie is dat?
1: Oké, laat maar.
0: Ik heb geen idee. Maar goed, in ieder geval, dan vertrekken ze als enorm ervaren mensen. Die al beste vrienden hebben gemaakt. Het is altijd leuk om dat voorbij te brengen.

Wat een dag, hè? Waar wil jij nog even over natafelen? Bel 0172...

0: La, pour un flirt. Ja, dat is toch Michel Delpech? Is dat?
1: Delpech?
0: Pech, nou, het staat Delpech. CH. Ja, maar dus dan zal wel Pech zijn of zo.
1: Ringel S had ook gekund.
0: Ja, ja. Ringelen met je S.
2: Ja, doe een beetje denken aan het Smurfenlied op een goede manier.
0: Ja, precies. Ja, nee, helemaal duidelijk. Ken jij Leuvé?
2: Leuvé.
0: Over moeilijke namen gesproken.
2: Nou, dit vind ik lastig eigenlijk. Er gaat wel een heel klein lichtje branden, maar dat is echt niet heel veel meer dan een heel klein inbouwspotje die eigenlijk vervangen moet worden.
0: Nou ja, zij komt uit IJsland, heeft 16 miljoen luisteraars.
2: Oh, dat vind ik best veel.
0: Maar in Nederland is zij dus helemaal niet per se zo bekend. Maar zij heeft een TikTok-hitje gehad. Ja. Nou goed, nu is ze met een nieuw album gekomen. Ik dacht, hé, dat is eigenlijk wel leuk. Het is vaak een beetje relaxed, jazzy muziek. Ja, gecombineerd met ook wel wat pop-invloeden. Ja. En dit komt van haar nieuwste album. En ik wil het gewoon graag aan je voorstellen. Je hoort Mr. Eclectic op Studio Alphen.

0: maar nemen natuurlijk altijd op donderdag is natafelen. Alleen, als er dan op vrijdag een nieuwtje komt, dat vergeten we vaak in de uitzending de week daarna.
1: Ja,
0: dus... Maar toch is het heel relevant eigenlijk.
1: Nou, daarom. En daarom vonden we dit eigenlijk wel een mooie kans. Omdat we vorige week dus echt werden aangegrepen door het nieuws over drie zieke kastanjebomen die in het Alfse centrum gekapt moeten gaan worden.
0: Ja, precies. Ja, drie kastanjebomen. En die staan voor de Adventskerk in de Julianastraat. En die sieren al jarenlang eigenlijk het straatbeeld hier in het Alfse centrum. Echt, we kunnen het bijna zien uit het raam hier. Kan je nagaan.
1: Ja, vanuit Castellum is dat echt wel op loopafstand.
0: Ja, precies. Maar die zijn dus ziek door de kastanjebloedingsziekte. Ja, echt, het is echt vreselijk. Het is vreselijk. En de ziekte tast namelijk de stam en de takken aan, waardoor de bomen verzwakken. En dat kan zorgen dat de takken afbreken en uiteindelijk de boom omvallen. Ja, en zeker bij zo'n kerk hier op gewoon zo'n druk punt in Alphen. Je moet ook niet hebben dat die boom om gaat vallen. Dat kan natuurlijk hartstikke erg... Ja, dat kan gewoon onwijs uit de hand lopen. En ja, dus eigenlijk het... er komt een noodkap aan. Een noodkap, ja. Ja, en de gemeente begrijpt dat deze bomen voor veel mensen waardevol en vertrouwd zijn, stelt wethouder Relus Breusma. De beslissing gaat ook aan het hart en is genomen naar zorgvuldig onderzoek door boomdeskundigen. Hey, misschien dat Edwin de Vries hierbij betrokken is. De gemeente wil voorkomen dat takken afbreken en winkelend personeel of passanten of publiek dat mensen geraakt worden. En we worden natuurlijk ook nog steeds... Het is echt... Het is een noodgreep. Maar het is toch... Ja, ik ga ze zo meteen... Als ik hier weg... Kevin... Jeetje, Kevin is echt ontroostbaar. Kastanjeboom.
2: Ik vind het... Zo erg. Ik leef nu al 21 jaar in Alphen. En dan 21 jaar zie ik... bijna wekelijks... die bomen staan. Voor de Adventskerk. En dan...
1: Zo.
2: Er komt er nu gewoon een einde daaraan.
0: Nou ja, precies. En dan van maandag worden de bomen gekapt. In principe.
2: Ja, dus ze zijn al weg. Dat is vreselijk.
0: Ze zijn al weg?
2: Ja, want afgelopen maandag...
0: Oh, helemaal verkeerd te lezen, joh.
2: Zo erg.
0: Ja.
3: Goed verhaal.

0: Meezingen en meezwijmelen, dat mag altijd. Ik ben op vakantie geweest, Joris.
1: Jij bent zeker op vakantie
0: geweest.
1: En dat
0: was zeg maar een gevalletje, hoe zeggen we dat?
1: Ja, precies, in Frankrijk. Ik weet niet precies in welke stad.
0: Nee, het was een hele specifieke wereldstad, zou ik willen zeggen.
2: Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business.
0: Precies, en toen dacht ik, nou, er is een heleboel Franse muziek waar je echt wel van kan genieten. En er is één plaatje die me dan stiekem terugbrengt nadat ik, zeg maar, jong was. Ja. In de woonkamer bij mijn opa en oma met Playmobil zat te spelen uit de jaren 80. Ja. Dan ergens op de achtergrond onze enorme concurrent Sky Radio aanstond. En dit dan voorbij kwam. Alizé en in de Franse woorden, ja, zeg jij ze maar.
1: Moi, Lolita.
0: Kijk, waanzinnig.

0: Lolita.
1: Ja, ja.
0: Echt een zero's Frans. Ja, oké, okay, laat maar. Oh.
2: Oké, okay, wat is dit dan weer?
1: We ontkomen er niet aan, wederom.
0: Nee, ook. Altijd zo kansloos dit.
1: Gedoe.
3: Koffie aan de hand.
2: Hey.
3: Koffie, koffie aan de.
2: Maar wat voor koffie?
3: Inmelk en suiker. Geroerd.
2: Nee, joh.
3: Melk.
4: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten. Lekker bakkie.
0: Ja, het is tijd voor een heel fout en stout bakkie koffie. Uit eigen land vandaag.
5: Ja, gadverdamme. Dit is... Nou, moet je kaken. Dit is toch geen koffie?
6: Lekker. Lekker.
4: Ja, vind ik het, ja.
5: Nee, maar... Nee. Kaak. De eerste indruk is...
4: Romig.
6: Ja, romig. Echt heel romig. Ja, lekker romig.
5: Romig.
1: Ja, je hebt fruit uit eigen tuin. Je hebt een koekje van eigen deeg. Maar je hebt ook koffie met bonen van eigen bodem. Ja. En vandaag hebben we koffiebonen van de eigen bodem. Dit is echt heel oud. Ik ken het niet. Jij wel, Kevin. Ja. Want jij bent toch wel... Je bent wel een... Ja, je bent wel een beetje een songfestivalkenner, vind ik.
0: Oké.
1: Je weet er vrij veel van af, vind ik.
0: Ja, het is net met wie het vergelijkt.
1: Nee, dat is zeker waar. Want ik denk dat met Conrad Maas kan je nog wel...
0: Hem kan ik niet wedijveren.
1: Nee, maar op zich, ik denk dat je boven gemiddeld ver komt.
0: Ja, en er zijn ook wel echt enorme nerds die echt dan zo één toon horen. En dan denken, oh ja, dit is 1989, die en die. En die werd 25e, weet je wel dat?
1: Ja, precies, precies.
0: Dat heb ik niet. Maar bij het volgende liedje, we kwamen die tegen... En ze dachten van, oh ja, jeetje, dit is zo fout. Daarmee
1: bijzonder
0: ontzettend geschikt.
1: Ja.
0: En toen ging er bij mij direct een belletje rinkelen. Toen dacht ik, nee, dit is volgens mij gewoon Songfestival.
1: Ja.
0: Mouth en McNeil.
1: Ja, en dat blijkt dus, want ze hebben meegedaan. En sterk nog, ze hebben het best wel goed gedaan. Ja,
0: inderdaad, ze namen eerst de Nederlandstalige versie op. Deden daarmee mee aan het Nationale Songfestival in 1974. En uiteindelijk reisden ze af richting Brighton om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Ja. Met de Engelstalige versie, I See a Star.
1: Mooi vertaald.
0: Juist, en daarmee werden ze derde. Maar eigenlijk is die Engelse versie nog best een beetje catchy.
1: Ja.
0: Maar ga je dan naar die Nederlandstalige versie luisteren? Ja, dan breek je klomp.
1: Maar nog even leuk om te benoemen, Kevin. Want ze werden derde, dat is best wel knap. Maar als je dan hoort wie de eerste wordt, dan denk je echt van... Nou, dat is helemaal knap.
0: Ja, in mijn hoofd is dat natuurlijk uit de mate van zelfspreken. Maar dat jaar, 1974... won ABBA met Waterloo.
1: Ja, dat moet je ook maar net weten.
0: Juist, precies.
1: Ongekend,
0: oftewel ze deden best wel prima op het Songfestival... maar die Nederlandstalige versie, eigenlijk kan die niet. En daarom is die enorm geschikt voor...
7: Koffie verkeerd.

0: Balthazar en Linger On. Ja, een van de vele plaatsen waarvoor je deze band gewoon zo graag zou willen bezoeken bij een liveconcert of een album af en toe aanzetten, want het is zo waanzinnig goed. Balthazar, Belgisch. En dus zou ik willen zeggen, stiekem iets om trots op te zijn, want net geen Nederlanders.
1: Nee, maar het voelt toch wel dichterbij dan dat Zuid-Amerika of Australië komen, inderdaad. Ja,
0: zeker.
1: En ik moet zeggen dat Balthazar, ik weet eigenlijk niet of ze wanneer ze weer een keertje gaan toeren of dat soort dingen, want ik wil er heel graag een keer heen. Ik vind ze al jaren tof. En jij ook.
0: Ja, zeker. Nou, dan gaan we er gewoon naartoe.
1: Gaan we zeker.
0: Goed, deze week, we zeiden het al even, flinke intro festival achter de rug.
1: Nou, zeg dat wel.
0: En
1: inderdaad.
0: Eigenlijk zijn we natuurlijk niet de enige. In heel veel steden heb je altijd van die intro weken. El Cid in Leiden, de uitweek in Utrecht. Maar ook in steden als Tilburg bijvoorbeeld en Rotterdam, Amsterdam. Overal gaat het wel los met studenten die proberen kennis te maken met elkaar. Soms vanuit de studie zelf, soms omdat het dus in het algemeen in zo'n stad wordt georganiseerd. Altijd wel leuk. En elk jaar dan ben je wel op zoek, dat merken wij ook, naar een soort hit. Een liedje waarvan je zegt, nou, dit is gewoon representatief voor de hele week. Dit is misschien wel het meeste gedraaid. Hier ging iedereen helemaal los op en zal voor altijd de herinnering blijven bij die ene week.
1: Ja, zeker. We hebben deze week echt bij onze eigen intro waar we aanwezig waren, hebben we nou voor ons best gedaan om één nummer eventjes flink op een,
0: voetstuk.
1: Op een voetstukje te zetten, inderdaad. Op een statuur. Omdat, het is gewoon een feestliedje. En het was ook gewoon iemand dat we dachten van, hey,
0: die verdient het.
1: Die verdient het, inderdaad.
0: Ja, die is wat kleiner. We hebben het dan ook in de categorie Ken je deze al eigenlijk gevonden. Ja. Muziek die eigenlijk helemaal niet zo bekend is. Dat kan soms een nieuwe artiest zijn, onbekend. Is het sowieso. En in dit geval gaat het om iemand die al lang aan de weg aan het timmeren is. Als volkszanger. Ja. Maar nu echt een banger van de plaat heeft uitgebracht. Die gewoon helemaal niet is opgepikt.
1: Nee.
0: En dat is zonde.
1: Ja, maar dan kunnen wij misschien veranderingen brengen. Dus bij deze, Ken je deze al?
2: Bij natafelen houden we van onbekende muziek.
0: Inderdaad.
2: Ken je deze al?

0: Ja joh, dit is toch carnaval, heerlijk zeg. Arie Post, een biertje en een bitterbal. In de categorie ken je deze al.
1: Ja, zeker.
0: En dat rijmt.
1: Ja, dat is mooi gezegd inderdaad. En dan heel even een kleine mededeling nog. Nog één weekje, dan zijn de jongens van Paal en Droog, Paal en Droog weer terug.
0: Ja.
1: Maar voor nu zijn ze nog even lekker op vakantie, want met die ambtenarentijden heb je dat, hè?
0: Ja, inderdaad. Dus vanaf 1 september zijn ze weer terug, dus we gaan gewoon door met het volgende.
2: Zit je gezellig te eten? Yeah. Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo, ontspannen. En op de achtergrond...
3: Welkom bij Natafelen.
2: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Halve.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
8: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
9: Hij schiet hem in het doel.
10: Wij zijn erbij.
11: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
10: Jij bent erbij.
11: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
10: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
12: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
10: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
13: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
10: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389... Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
16: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
15: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Studio Alphen.
17: Met nu
18: Natafelen.

0: Radiohead en You van het eerste album Pablo Honey. De allereerste plaat ook, dus daarom zou je kunnen zeggen, dit was de allereerste.
1: Ja, dit voelt echt als een begin en dat is het ook, want het is het begin van 2 uur van natafel tot 9. Schuiven we gewoon bij je aan.
0: Ongevraagd weliswaar.
1: Ongevraagd, zeker. Vaar mee op de rit van je avond op deze donderdag 28 augustus.
0: Ja, inderdaad. Even heel veel fijne muziek nog wat je te wachten staat. En natuurlijk de cultuuragenda. Ook die komt er gewoon weer aan, ja. Zoals je van ons gewend bent. Maar eerst gaan we terug naar een voetbalhoogtepunt. Een jaar waarin eigenlijk ik voor het eerst echt heel bewust een WK meemaakte.
1: Ja, nou, ik moet wel zeggen dat ik kan me 2010 goed herinneren, maar op detailniveau een stuk minder dan dit WK in elk geval.
0: Laat ik het zo zeggen, dit was het eerste WK waarbij ik echt dacht, oh ja, ik ben voor dat land en die spelers spelen er. En wat is dan de tegenstander? Dat je gewoon bewust was van wat het allemaal inhield.
1: Ja, en het was natuurlijk ook echt wel een mooi WK. Het was in Brazilië, een land dat voetbal ademt. Uiteindelijk won Brazilië niet het WK.
0: Nee, maar Nederland wel.

0: tonight.
1: Eetje. Oh, oh, oh, 2011 alweer. Ik weet nog, dit was echt een ding, hoor. Dit nummer.
0: Ja,
1: dit was echt...
0: Ja,
1: de cultuuragenda.

0: De cultuuragenda. Wat gaan we doen dit weekend in Alphen of in omstreken? Dat kan natuurlijk ook. We gaan alle kanten op. We denken aan leuke uitstapjes, dat soort dingen. En Kevin, het wordt een interessant weekend.
1: Oh?
0: Ik ga zaterdag. Ga ik niet heel erg... laat mijn bed uit, want ik moet een beetje op tijd om 10 uur.
1: Waar moet jij op tijd zijn dan?
0: Dan moet ik even zwaaien. Dag hoor, dag Alex. Jeetje, wat werkt die jongen veel over. Ik bedoel dat hij na 18 nog zit. Maar goed, in elk geval zaterdag 30 augustus is hij dus... morgen moet ik naar Boskoop. Naar de Snijderwijklaan. Dus dat is in de buurt van Snijderwijk. Station Snijderwijk, als je heen wil. En dat is mooi, daar heb je namelijk Ontdek de Natuurapotheek. Want planten zijn niet alleen mooi in geur en kleur. Maar ook zijn de grondleggers van de medicijnen die wij nu gebruiken. En vanuit de oudheid werden er al verschillende planten gebruikt om een beetje pijn te verzachten en wonden en kwalen te genezen. Maar we zijn ze een beetje uit oog verloren. Dus er is eigenlijk een soort cursus. En dan worden we gewoon bijgespijkerd op het gebied van planten en wat die allemaal toe kunnen voegen. Nou, Kevin, dat vind ik flauw. Het is hartstikke belangrijk. Je kan je aanmelden bij jannie@countrygazette.nl. En dan moet je wel echt even doen, want het is best wel druk.
1: Jeetje, wat spannend zeg.
0: Nou, wat ga jij doen dan?
1: Nou, ik ga naar een heel leuke kunstvoorstelling of tentoonstelling. Oh. Kunst op het tuinpad tegenover plantentuin Esveld, Rijneveld, Boskoop ook. Dat is ook zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends al.
0: Nee joh.
1: Allerlei activiteiten
0: van samen
1: kunst bewonderen. Een inspirerende wandeling door een Japanse tuin. Of je kunt ook stappen in een elektrisch aangedreven boot om de achterkant van de beroemde kwekerijen van Boskoop te zien. Ja, ervaar de rust in elke tuin of vanaf het water voor een optimale rustbeleving. Ja, in vrij aangelegde tuinen kun je laten inspireren door de verhalen van de tuinbezitter. Dus allemaal mensen die druk zijn met tuinen en zo. Ja, en kijk en luister dus hoe je je eigen tuin zo kan inrichten dat daar een waar paradijs ontstaat. Want elke tuin heeft een eigen leven. Het samenspel van mens en natuur zorgt voor het creëren van je eigen Hof van Eden waar je heerlijk in tot rust kan komen. En dat ga ik allemaal ontdekken zaterdag van 10 tot 4. Bij Rijnveld, Plantuin, Esveld, in Boskoop.
0: Dus ja, mooi.
1: Dat wordt waanzinnig.
0: En als je goed kijkt, dan zie je misschien, terwijl jij daar gewoon een beetje aan het rondlopen bent van 10 tot 4, zie je de eerste 2 uurtjes mij ook een beetje rondsnuffelen daar.
1: Oh ja, nou dat klinkt als 1 en al gezelligheid.

0: vandaag luistert. Richting 8:30 gaan we alweer.
1: Ja, echt ongekend. Wat vliegt de tijd inderdaad.
0: Ja, dat is altijd. Dat is vrij bizar. Fijn dat je er nog steeds bij bent. Straks kan ik je alvast gerust en teleurstellen. Hebben we niemand aan de telefoon?
1: Nee, ja. Het komt er gewoon even niet van deze week.
0: Nee, en dat moet ook zeggen dat vaste gasten zijn allemaal op vakantie. Net weg, moeilijk. Net zoals onze taalbond dat ook eerder was.
1: Ja, nee, daarom inderdaad. Het is gewoon een beetje een periode. Maar hey, zometeen 1 september, dan gaat alles weer veranderen. Dan begint het leven weer. Dan starten we weer normaal op. En dan is er een einde aan deze roerige periode.
0: Ja, inderdaad. Een enorme roerige periode. Ja, daar kun je wel van spreken, inderdaad. Fijn dat je het zo verwoordt. Maar dat neemt niet weg dat het alsnog gewoon een grote cacophonie is aan fijne muziek. En dan beetje erbij. Dat is ook gewoon wat natafelen inhoud, denk ik, ongeveer. Want het is gewoon een...
2: Goeiemorgen.
0: Fijn programma natuurlijk om naar te luisteren op je donderdagavond.
1: Ja, zeker. Ja. Goeiemorgen, inderdaad.
0: Ja, precies. Zometeen krijg je van ons de nieuwste van Parcels. Een band waar wij fan van zijn. Zelfs in september naartoe gaan naar het concert. Want ze komen met een nieuw album. En de laatste single krijg je even mee. Maar eerst is het meezingen geblazen met onze grote vrienden van de show. Dat durf ik toch wel te zeggen. Het is Journey.

0: Ja.
1: Ja, deze is leuk om te doen met karaoke, maar hij is ook wel lastig, want die gozer van een stem, joh.
0: Ja, daar kom je helemaal niet bij, hè?
1: Nee, daar kom ik helemaal niet
0: zo
1: bij.
0: Zo lang zijn wij helemaal niet.
1: Nee.
0: Nee, dat wordt een uitdaging op zich.
1: Nee, daar ga ik mijn stembanden toch echt even mee flink door de mangel halen, zeg maar.
0: Ja, precies. Nee, dat moet je niet willen. Goed.
1: Nee, dat wil ik
0: wel. Wel even meezingen, geblazen zo.
1: Nou, en hoe?
0: Deze donderdagavond. Fijn dat je er nog steeds bij bent. Ja, ik zei het al even, Parcels. Een Australische band met heel veel fijne, ja, hoe zeg je dat? Hele relaxte muziek.
1: Ja, zeker. Maar ook wel van nature heel erg een beetje funk, disco, soul. Dat zijn een beetje de drie woorden die je eraan kan plakken. Zijn ook wel gaan experimenteren met elektronica, maar dan weer wel, dan weer niet. Een beetje vaag. En dan was ik ook uit Australië, Byron Bay. En zijn voor mij in 2017 aan mijn hoofd met z'n vijven als bandje. Begin een bandje, geëmigreerd naar Berlijn om daar een muzikaal imperium op te bouwen. En ondertussen veroveren ze steeds meer van Europa. En hun tweede album komt uit.
0: Precies. En bij een tweede album hoort dus ook een tour.
1: Die tour
0: leidt ze ook onder andere langs de Ziggo Dome in Nederland. En dat is best wel groot. Ik weet eigenlijk niet, even tussendoor. Misschien wel een beetje te groot voor ze, hè?
1: Ja, dat vind ik wel. Want ik heb ze in de AFAS gezien 2 jaar geleden. Of 2, 3 jaar geleden al bijna. Ja. En dat was wel vol. Maar toch, het is niet een band met bizar veel luisteraars.
0: Nee, precies.
1: Maar zo te zeggen. Ze zijn een beetje niche.
0: Nee, dus dat valt dan wel een beetje tegen. Maar goed, de Ziggo Dome, daar staan ze dus in september. Daar zijn wij dan ook. We zullen er uitgebreid verslag van doen. Maar in aanloop naar dat tweede album moet er dus ook muziek uitgebracht worden. En wel, wat voor muzikale weg zijn ze ingeslagen, als we dat even moeten verwoorden?
1: Ik vind het iets rustiger dan wat ze eerst deden. Iets minder dansbaar. Eigenlijk iets minder creatief. Maar wellicht dat ze toch iets meer een goede hit willen scoren.
0: En dat het iets toegankelijker is daardoor.
1: Ja, dat wel. Maar stom genoeg, ik vind het wel dat het iets de kracht van de band een klein beetje weghaalt.
0: Ja, wat ze wel hebben gedaan is tegenwoordig alle titels volledig aan elkaar schrijven.
1: Ja, dat doen ze al vanaf daar zijn ze vies van.
0: En dan is in dit geval de titel Summer in Love.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt. Dichter bij het lokale nieuws. Dichter bij cultuur. En dichter bij de sportvelden.
1: Studio 8.

0: En Bright Eyes. Terug naar dat een van die liedjes waarmee ze niet doorbraken, maar weer een soort een restart hadden. Want ze hadden in 2017 al een soort hitje. Ja. Toen was het heel lang best wel stil. Ja. En ergens rond die coronaperiode, de tweede deel van die periode, braken ze weer opnieuw een soort van door.
1: Ja, dat is toch grappig inderdaad. Want je hebt weinig bandjes in het circuit, maar dit is er eentje.
0: Ja, precies. Ja. Hey, het is een week waarin er eigenlijk al nu een aantal weken houdt het nieuws zich vooral heel erg bezig met femicide. En dat is echt een heel heftig onderwerp.
2: Ja.
0: En ik heb er lang over nagedacht. Moet je daar nou iets over zeggen? Of moet je daar iets mee doen? Behalve het afkeuren en dat ook met, denk ik, vrienden bespreken, toch?
2: Want absoluut,
0: dat
2: inderdaad.
0: Dat is ook belangrijk.
2: Nee, ik denk wel goed dat het belangrijk is dat het besproken wordt, inderdaad. En aan de andere kant heb ik ook zoiets van, waarom moet je er überhaupt over praten in de zin van, het is gewoon verschrikkelijk. En als je dat niet vindt, dan...
0: Ja, vanzelfsprekend.
2: Ja, het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen dat verschrikkelijk vindt, toch? Ja, precies.
0: Ja, en ook het verhaal bijvoorbeeld van 17-jarige Lisa.
2: Ja.
0: En er zijn heel veel verhalen. Helaas bijna elke week wel iemand in Nederland die om femicide, dus dat een geval van femicide, dus dat een vrouw om het zijn van een vrouw wordt vermoord. En dat is zo erg, maar muziek is altijd een manier om iets op een andere manier te bekijken. Ontroerd te raken of troost te vinden. Precies, dingen uitspreken. En zo heeft Vrouwtje dat ook gedaan. Al best wel een aantal jaar geleden heeft zij een liedje geschreven en daarin probeerde ze zich te verplaatsen in een man die zoiets doet. Dus die 's avonds, 's nachts een vrouw lastig valt. Want, en hoe gek dat misschien ook klinkt, er zit altijd een verhaal achter een gebeurtenis.
2: Nee, dat is waar inderdaad, ja.
0: En zij probeerde zich daarin te verplaatsen. En zij schreef het liedje Een man die nooit meer huilt. En ik denk dat dat actueler is dan ooit. En dat wilde ik graag aan je laten horen. Dus luister goed naar de tekst.
3: Ik ben

0: Hand op elkaar voor Sia. En clap your hands. Ja, waanzinnig.
1: Oh ja, wat goed, wat goed.
2: In de spotlight.
0: Tijd voor live muziek. Live muziek omdat dat altijd iets extra's heeft. Er gebeurt iets op het podium, in het publiek. Bijzondere creativiteit of een fijne wisselwerking tussen alles en iedereen. Altijd heeft live muziek iets extra's. En vandaag?
1: Ja, vandaag kiezen we eventjes een beetje een klassiekertje uit. Van een hele klassieke band kan ik ook wel zeggen. Echt een beetje iets wat de western rock symboliseert. En ik wilde eigenlijk hierbij stilstaan omdat vorige week is er iemand overleden. Iemand die misschien niet iedereen kent, maar ik ben er nogal... Ik was er nogal druk mee. Brent Hinds, gitarist van de band. Voormalig gitarist van de band Mastodon. Dat is een Amerikaanse metalband uit Atlanta. Was toevallig begin dit jaar uit de band gestapt en is tragisch overleden.

0: aan een motorongeluk vorige week. En deze man heeft eigenlijk iets gedaan wat sommige mensen die net even speciaal, echt even speciaal zijn, doen. Namelijk bruggen bouwen, bruggen tussen genres. Zowel tussen de western rock als tussen hardere metal muziek en dat soort dingen. En het was echt een unieke persoonlijkheid, een unieke muzikant. En Mastodon draaien hier, dat daar zit niemand op te wachten. Maar ik wilde toch even een klein eerbetoon aan doen. En ja, dat kan eigenlijk bijna niet beter dan met de Eagles.
1: En waarom met de Eagles?
0: Nou ja, als we het over western rock hebben en de sound waar hij eigenlijk voor stond, ook in zijn vrije tijd voornamelijk, dan is dit toch wel echt iets wat erbij past.
1: Okay. Ja, we gaan luisteren naar Lion Eyes live 1977.
0: Ja,
1: hè?
0: Capital Center, als het goed is.
1: Ja, nou, dat is waanzinnig, waanzinnig. De Eagles.
2: Here's a song that was on one of these nights. Ready? One, two, three, four.

Ga ervoor. Maak er wat van. En zorg dat je een beetje jezelf ook rekening daarmee houdt. En niet jezelf voorbij loopt. Nou, voor nu, fijne avond. Geniet ervan. Ik wilde je nog even langzaam richting bed laten trappelen. Met een heel fijn, beetje jazzy nummer. Voor het eerst denk ik in tijden weer in natafelen. Een plaat waar niet in wordt gezongen. Maar alleen wordt in genoten van alles. Dat de meest fantastische instrumenten samen met fantastische muzikanten kunnen doen. Namelijk de Dave Brubeck Quartet en Take 5. Fijne avond.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 3.

0: 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
1: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
0: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1-nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Maar dit is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6 uur 's avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen...

0: Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
1: Je kunt het zien als de volgende stap in het straktrekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
0: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland.

Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bursting at the seams. Studio Alphen.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
2: That the NATO allies have to present a military posture that is relevant.
3: Our friends and our friends here in your face don't
2: perhaps have the opportunity to realize the civilization of military in a military posture that relates to the individual population.
3: And that can directly assume a posture of defense through its natural vehicle.
2: Don't want to hear what I have to say.
3: Everyone knows.
2: Name the top.

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van

0: van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jaro.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een